Well ke wil chip Has be kunjal gemane sé een de doenne se zo te doen de da cha ha ge me brenoude Et de glyffe morgenjen sag glyffer frischen it dit kilchennie agus limrech wie. Nu te an die an darle. Spe kwe mak nummerre agus oer mele fallsteach go ballle funk nie by me kaint wie kom lu as geel le oerlik. Funk kom aan het aanja er radioliffekeet sé Pkaker FM a man gedien secht le rawe de hiol intig funkne tiech sos. En nocht an glaar be an Doug Shorts, Sly Stone, The Outlaw Gang, Rufus Thomas, be an Sugi Otis frischen your Sugi gang le fader. Et tiech sos idir se agus a seachta chlog, so dat sin me be a dental manis gotí sin. Tás mai nocht tas mai nocht le fer nach ra am le fader chan erid, sinna Curtis Mayfield, so seo hé inis le cá a rannom Inca Time.